Is er niet, is er niet. Is er niet een studie, studie, studeert de man.